Wat is, dus dat ben ik zit op, dus dat voor een virtue zo'n tarief de regulatory. Dus dat is het. Dus dat is het.

0: Dat gaan we doen, staan met dat.
1: Dat gaan we doen, staan met dat. Dit is ook dat, hoe ik dat jou zijn maakt, dus minder.